Frankrijk. Gezondheid, Belgen eten, runten eten, vis eten. Tanden poetsen, geen gerechtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis. Tot de